Nu is het is ook af en toe als is zo. Abut nek kan is aan nog iets voor. Zo kinderen is zo zonder, ik heb het te doen. Man, ik heb het voor.